0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stier.

Jan. Let even me, ja, in het beugelen stoppen. We kregen de morgen knuppel. Ja, dat is wel jij te maken. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven? Maar dat biedt de mensen even, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, ja, maar, ja, maar toch.

aan de popje zetten. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet het voor mij, ja, in het beek, lees toepen, zo keel, we worden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal, hehehe, zei ik goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitten, weet je, ja, zo, joh. Had ik zitten in mijn zaken, maar dit is maar, ja, maar toch.

bevalt je dat dan kan ik waarheid momenten maal bevalt dat dan jong. Zet het voor mij, ja in het beek lees door de keel de woorden knuppel. Ja dat is zo ja niet maal bevalt. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven met de pitte met je, ja zo. Ja, dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, ja maar, ja maar toch.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat zal maar te wild.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: De andere hebben een rugbrust, de katse wat er wel.
1: Ja.
0: De rugbrust die drukken aan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stier.